0: ditaba tsena tsa rra e borobedi di fella mona mamela ditaba tse dinga gore tlabele ya borobo.
1: Breakfast. Listen, listen, listen, listen, listen.